see a smiling face, a fireplace, a cozy room, a little nest

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Remco Evenepoel heeft wielergeschiedenis geschreven. In Canada werd hij gisteravond voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden op rij. En niemand deed hem dat ooit voor. Hij evenaart zo ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
3: Het is sowieso speciaal om als enige 4 keer op rij te winnen met toch 4 heel verschillende parcoursen. Dat toont toch aan dat ik de discipline gewoon echt wel goed beheers. Maar ik denk om echt te zeggen, beste aller tijden zal ik volgend jaar moeten winnen.
2: De Italiaan Filippo Ganna werd tweede op 57 seconden. De Fransman Paul Seixas was derde op 1 minuut 13. Vlaams parlementslid Egbert Lagaert verlaat de partij anders. Dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lagaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. En in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen. Het behaalt 38,2%. Dat heeft de verkiezingscommissie bekendgemaakt. De CDU van bondskanselier Merz leidt een historische nederlaag. Het behaalt 4,9% en haalt de kiesdrempel niet. In Berlijn is het extreem linkse Die Linke de grootste partij met 26%. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo, maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Remco Evenepoel heeft wielergeschiedenis geschreven. In Canada werd hij gisteravond voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden op rij. Niemand deed hem dat ooit voor. Hij evenaart zo ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
3: Het is sowieso speciaal om als enige vier keer op rij te winnen met toch vier heel verschillende parcoursen. Dat toont toch aan dat ik de discipline gewoon echt wel goed beheers. Maar ik denk om echt te zeggen, beste aller tijden zal ik volgend jaar moeten winnen.
2: Evenepoel vierde zijn wereldtitel met zijn vrouw Umi. Vlak na de aankomst gaf hij haar een kus en een knuffel. En ook zijn papa Patrick Evenepoel was erg emotioneel.
4: Ik voel mij toch opgelucht, op een manier van spreken. Want ja, er is toch altijd een zekere druk dat op zich afkomt. Ja, vierde keer wereldkampioen worden, vier keer achter elkaar. Nog nooit iemand niet gedaan. Ja, dat is gewoon een bevestiging van het harde werk en de opofferingen die elke atleet doet, denk ik. En zoals iedereen weet, Remco kan zoals geen ander naar bepaalde doelen naartoe leven. En als het dan lukt zoals vandaag is, dat zeer mooi.
2: De Italiaan Filippo Ganna werd uiteindelijk tweede op 57 seconden. De Fransman Paul Saïksas was derde op 1 minuut 13. Woningen met een slechte EPC-score worden fors duurder. Zo stijgen vooral appartementen met een score D, E of F in prijs. De mediaanprijs ging met zo'n 5,7% omhoog. Dat blijkt uit een analyse van zoekertjeswebsite Immoscoop. En dat is opvallend, want de voorbije jaren waren het vooral de energiezuinige huizen die in waarde stegen. Je hoort HLN-journaliste Evelien Roels.
5: Volgens de mensen van Immoscoop heeft dat wellicht alles te maken met de betaalbaarheid. Dus de woningen met een betere EPC-score zijn voor veel mensen te duur geworden. En dus beginnen kopers ook uit te kijken naar woningen met een lagere EPC-score. En ja, waar de vraag stijgt, dan stijgt heel vaak ook de prijs.
2: Vooral in Limburg en West-Vlaanderen stijgt de prijs het snelst. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij anders, dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen. Het behaalt 38,2%. Dat heeft de verkiezingscommissie bekendgemaakt. De CDU van bondskanselier Merz leidt een historische nederlaag. Het behaalt 4,9% en haalt de kiesdrempel niet. In Berlijn is het extreemlinkse Die Linke de grootste partij met 26%. En in Rusland heeft Verenigd Rusland dan weer de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat is niet zo verrassend, want het is de partij van president Poetin. Volgens de exit polls haalt Verenigd Rusland 49,4% van de stemmen. Alle partijen die meededen aan de verkiezingen steunen de oorlog in Oekraïne. En afsluiten doen we ons nieuws zoals we begonnen zijn met sport dus, want in ons voetbal heeft Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat derde in het klassement op 1 punt van de leiders Union en Gent. En nog gisteravond behaalde KV Kortrijk zijn eerste overwinning van het seizoen, het won met 1-0 van Beveren. Dat speelde meer dan een uur met 10 na een rode kaart voor de doelman. In de stand staat Kortrijk 16e, Beveren 9e. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo, maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.

0: ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
3: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
4: Maar dat is voor niets genodig, dat is schitterend.
5: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
3: Ja, maar ik slaap er niet van.
6: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
4: Niks van, we zitten al mee een vervanging.
3: Nee, schetje, wie?
4: De Stefan.
7: Die een enige sprongen op onze diet.
3: Huh?
7: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè? Want die...
4: Leo!
7: Afronden.
4: Als je wilt, wim hem maar 30 seconden.
2: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
8: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
9: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
11: Merci, Immobiep.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan die direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
4: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
3: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
4: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
3: Opruimdienst Tornado. Bel 0485-93-3089. Dat is 0485-93-3089.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
5: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
6: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
5: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
6: Allee, ik ben erbij.
5: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
7: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
8: Een zinkgat? Wat is dat?
9: Ah wel, dat is vreed en betaald.
7: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
10: Goeiedag, ik ben Leon.
8: Leon, wat doe jij?
7: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
11: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
7: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
12: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495-23-96-93.
13: Radio Minerva.
14: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
13: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
15: 1 op de 4 fietspaden langs Vlaamse gewestwegen is niet veilig. In totaal telt Vlaanderen zo'n 2600 kilometer aan zogenaamde moordstrookjes. Dat zijn fietspaden die niet goed zijn afgescheiden van de weg. Dat blijkt allemaal uit cijfers die Vlaams parlementslid Bogdan van den Bergen van Groen heeft opgevraagd.
16: Dit is een probleem dat al heel lang aansleept. Die cijfers lijken maar niet af te nemen. We vragen dat er absoluut meer in geïnvesteerd wordt en vooral ook dat het beter opgevolgd wordt. We vragen ook een publieke website waar we zien wanneer welke moordstrookje wordt aangepakt, zodat daar veel meer druk op komt om die aan te pakken.
15: In de provincies Limburg en West-Vlaanderen zijn er de meeste onveilige fietspaden. Woningen met een slechte EPC-score worden fors duurder. Zo stijgen vooral appartementen met een score D, E of F in prijs. De mediaanprijs ging met zo'n 5,7% omhoog. Dat blijkt uit een analyse van zoekertjeswebsite Immoscoop. En dat is opvallend, want de voorbije jaren waren het vooral de energiezuinige huizen die in waarde stegen. HLN-journaliste Evelien Roels.
17: Volgens de mensen van Immoscoop heeft dat wellicht alles te maken met de betaalbaarheid. Dus de woningen met een betere EPC-score zijn voor veel mensen te duur geworden. En dus beginnen kopers ook uit te kijken naar woningen met een lagere EPC-score. En ja, waar de vraag stijgt, dan stijgt heel vaak ook de prijs.
15: Vooral in Limburg en West-Vlaanderen stijgt de prijs het snelst. Er komt een nieuwe docu-reeks rond kindermisbruik, Het Bestaat heet ze. En opvallend, ze laat slachtoffers, maar ook daders aan het woord. Onder hen ook ex-radiomaker Sven Pichal. Die werd 2 jaar geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. Journalist Tim Leskroaat kon de eerste 2 afleveringen al zien.
16: Het is de bedoeling van de makers om een heel zwaar taboe bespreekbaar te maken. En ik vind wel dat er iets te zeggen valt voor de redenering dat als je het wil uit gaan sluiten, als je wil weten waarom mensen zoiets doen, hoe mensen zo diep afglijden dat ze dat soort beelden op internet gaan opzoeken bijvoorbeeld, ja, dan moet je misschien ook wel met die mensen gaan spreken.
15: Het Bestaat staat eind deze maand op streams. En sport, een historische wereldtitel voor Remco Evenepoel. Hij won gisteravond voor de 4e keer op rij het wereldkampioenschap tijdrijden. Niemand deed hem dat ooit voor.
18: Super tevreden met hoe alles verlopen is. Durven risico's nemen in de bochten, durven agressief optrekken telkens na de bochten. En dan op de stukken rechtdoor had ik echt gewoon het gevoel dat ik door de muur kon gaan zonder recht af te zien. Een tijdrit van hoog niveau waar alles onder controle was.
15: Evenepoel evenaart ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Zondag wil hij ook nog voor de 2e keer wereldkampioen op de weg worden. En in ons voetbal heeft Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat 3e in het klassement op 1 punt van leiders Union en Gent. En nog gisteravond behaalde Kortrijk zijn eerste overwinning van het seizoen. Het won met 1-0 van Beveren. In de stand staat Kortrijk 16e, Beveren 9e. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo. Maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, maar daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.
19: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
20: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
19: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
20: Wie is dat? Ook een kinesist?
19: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
21: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
22: Dag Robert, storen we niet?
23: Nee, kom binnen.
22: Onze kleine is roekbaar.
23: Hallo.
22: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
23: Allee, maar dat past toch nog?
22: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
23: 1924 euro.
24: Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom.
23: Geniet er maar van, jongen.
25: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
26: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
27: Aha, Minerva.

Welkom bij Goedemorgen Antwerpen en dit op maandag 21 september. Vanaf vandaag in de komende 6 weken zal het een op voorhand opgenomen programma zijn. Door een operatie zal ik enige tijd niet live kunnen uitzenden. We zijn van start gegaan met Chubby Checker en zijn Lovely Lovely en gaan verder met de platters. The More I See You.

Jullie hebben zojuist Macky Soon gehoord met Lavender Blue, mijn uitzondering voor vandaag. Dit uur kunnen jullie onder andere nog een nummer verwachten van Will Ferdy en Jerry Vale. Maar eerst Adamo met Tombe la Neige, een nummer dat hij heeft uitgebracht in de zomer van 1963.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog roepen.
1: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
2: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
2: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
3: De Stoute Bart de Pauw Show.
4: Dank u vriendelijk voor vanavond.
2: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen.
7: Een op de vier fietspaden langs Vlaamse gewestwegen is niet veilig. In totaal telt Vlaanderen zo'n 2600 kilometer aan zogenaamde moordstrookjes. Dat zijn fietspaden die niet goed zijn afgescheiden van de weg. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Bogdan van den Bergen van Groen heeft opgevraagd.
8: Dit is een probleem dat al heel lang aansleept. Die cijfers lijken maar niet af te nemen. We vragen dat er absoluut meer in geïnvesteerd wordt en vooral ook dat het beter opgevolgd wordt. We vragen ook een publieke website waar we zien wanneer welke moordstrookje wordt aangepakt, zodat daar veel meer druk op komt om dit aan te pakken.
7: In de provincies Limburg en West-Vlaanderen zijn er de meeste onveilige fietspaden. Minder dan de helft van de Belgen heeft er vertrouwen in dat onze premier de begroting op orde krijgt, dat schrijft HLN. De Wever zoekt 10 miljard euro tegen 13 oktober, dus er zullen nog forse besparingen volgen. En daar maken we ons met z'n allen toch wat zorgen over. 8 op de 10 doet dat. Maar we willen wel vooral dat de rijksten extra belast worden. Een hogere BTW of hoger remgeld bij de dokter zien we veel minder zitten. Over een uur zit premier De Wever ook voor het eerst samen met zijn topministers over de begroting. Er komt een nieuwe docu-reeks rond kindermisbruik. Het bestaat, heet die. En opvallend slaat slachtoffers, maar ook daders aan het woord. Onder hen ook ex-radiomaker Sven Pichal. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. Journalist Tim Leskroaat kon de eerste 2 afleveringen al zien.
9: Het is de bedoeling van de makers om een heel zwaar taboe bespreekbaar te maken. En ik vind wel dat er iets te zeggen valt voor de redenering dat als je het wil uit gaan sluiten, als je wil weten waarom mensen zoiets doen, hoe mensen zo diep afglijden dat ze dat soort beelden op internet gaan opzoeken bijvoorbeeld, ja, dan moet je misschien ook wel met die mensen gaan spreken.
7: De reeks staat eind deze maand op streams. Onze koningin Mathilde heeft de gedenkplaats voor de aanslagen van 9-11 in New York bezocht. Daarbij kwamen 25 jaar geleden 3000 mensen om, onder hen ook 1 Belg. Koningin Mathilde legde onder meer een witte roos neer bij zijn naam. Aanleiding voor het bezoek is de algemene vergadering van de Verenigde Naties later deze week. Remco Evenepoel wil geschiedenis schrijven op het WK wielrennen in Canada. Gisteren reed hij oppermachtig naar zijn 4e wereldtitel tijdrijden op rij. Niemand deed hem dat ooit voor. Zondag dan rijdt Evenepoel ook nog de wegrit. Hij wil dan de eerste renner worden die beide wereldkampioenschappen wint in hetzelfde jaar.
10: Vooral het gevoel waarmee ik rondfiets was echt wel helemaal anders dan vorig weekend. Dus voel ik wel dat ik in stijgende lijn aan het gaan ben qua conditie. En dat was ook te blijken aan mijn prestatie van vandaag. Dus laat ons hopen dat er nog wat bij komt ten opzichte van dit weekend. En dan ziet het er wel oké uit voor komende zondag.
7: De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft dat zo, maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.

0: Of ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
3: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
4: zeg?
3: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
4: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
3: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
4: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
3: 0485 54 87 85.
5: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
6: Merci, Immobiep.
7: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij deel 2 van Goedemorgen te Antwerpen. We zijn van start gegaan met de Supremes en Come See About Me. We gaan verder met de Nederlandse zangeres Patricia Pai. In 1967 brak ze door met het nummer Je bent niet hip. Maar wij gaan vandaag voor Solitaire.

Zo, lieve luisteraars, hebben jullie al kunnen genieten van de muziek? Maar het is nog niet gedaan. Zojuist was het Brenda Lee met eentje uit 1961, Emotions. We gaan zo dadelijk verder met een nummer dat mijn collega Willem van Walen me heeft leren kennen. Een nummer oorspronkelijk van de Eagles, maar vandaag in de versie van Diana Krall. I Can't Tell You Why. Echt een prachtig lied. Geniet ervan.

0: draai van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vreugde bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
4: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
5: Land of hope and glory.
4: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
6: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
7: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
6: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
7: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
6: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
8: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
9: Een zinkgat? Wat is dat?
7: Ah wel, dat is vreed en betant.
8: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
10: Goeiedag, ik ben Leon.
9: Leon, wat doe jij?
8: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
11: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
8: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
12: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
0: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
12: Radio Minerva van het Antwerpen.
13: Premier De Wever komt op dit moment samen met zijn 5 vice-ministers over de begroting. We weten het, ze zoeken 10 miljard euro tegen 13 oktober. Vandaag legt De Wever zijn startnota op tafel. Dat vertelt politiekjournalist Karel Latreij.
14: Alle ministers hebben van premier De Wever dit weekend een tekst en een tabel met maatregelen en cijfers ingekregen. En vandaag gaan ze onderhandelen over hoeveel nieuwe belastingen staan daarin en hoeveel besparingen. En dat zal meteen heel stevige discussies vormen, want net die verhouding, belastingen en besparingen, ligt het allermoeilijkste in deze regering.
13: Het zou dan bijvoorbeeld gaan over het al dan niet indexeren van uitkeringen en pensioenen of over btw-verhogingen en besparingen in de gezondheidszorg. In Lebbeke in Oost-Vlaanderen zijn vannacht 4 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat is bevestigd aan onze redactie. Volgens buurtbewoners werden er meerdere schoten gelost met een luchtdrukwapen. Er loopt een onderzoek. En pech voor onze jonge landgenoot Sef van Kerkhoven op het WK wielrennen in Canada. Hij moet passen voor de tijdrit en de wegrit bij de junioren. Van Kerkhoven werd gisteren aangereden op training en liep daarbij een blessure op aan zijn borst. Hij was een van onze kandidaten op een medaille. Vanavond rijdt zijn broer Mathies de tijdrit bij de belofte. Ook hij is een medaillekandidaat. Het is zonnig en droog. Deze namiddag blijft de zon volop schijnen bij zo'n 20 graden. Morgen begint met nevel en mist, daarna opklaringen bij maxima tot 22 graden. Woensdag eerst nog opklaringen, maar daarna gaat het regenen, maxima tot 23 graden.
15: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
17: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
18: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
19: De Robert? Wie is dat?
18: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
19: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebracht?
18: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
19: Zwaasdingen?
18: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingetje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
19: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk José, die had ook nog van alles liegen.
18: Robert de expert. 0 draai, 226, draaien 90, draaien 90.
19: Welk bedrag had hij nog gedacht?
18: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
20: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.

direct mee beginnen, want we hebben een goed gevuld programma. En er is er met eentje van Jim Reeves, After Loving You.

En lang geleden dat we nog eens in Zuid-Afrika geweest zijn. Hier zijn we met Roesmerk en Als jij maar geweten had.

0: Deze week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat manneke.
4: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: De keuze van Rosina voor deze week.

Nummer 3. The First Time Ever I Saw Your Face. Door Céline Dion.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze door ook.
1: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
2: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
2: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
3: De Stoute Bart de Pauw Show.
4: Dank u vriendelijk voor vanavond.
2: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stadsschouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen.
7: De dieselprijs gaat morgen naar een recordhoogte. We betalen dan maximaal 2,5 euro voor een liter aan de pomp. Dat is 1 cent meer dan de recordprijs van in april. De energieprijzen schommelen al maanden sterk door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijzen voor een vat ruwe olie dalen wel al voor de vierde dag op rij, dus mogelijk volgt de diesel. Het Openbaar Ministerie vraagt 20 jaar cel voor de vader van Jairon. De man werd vrijdag veroordeeld voor de moord op zijn zoon van 14. Die overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld, omdat ze Jairon geen medische zorg gaven. Voor hen wordt 3 jaar cel gevraagd. Na de middag kennen we de strafmaat. En elk jaar sterven in ons land zo'n 14.000 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Het is daarmee de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Opvallend, amper 1 op de 4 Belgen is zich daarvan bewust. Dat blijkt uit een onderzoek van de Belgische Cardiologische Liga. Rick van Hoof.
8: We willen zeker bereiken dat vrouwen op tijd de signalen herkennen en niet twijfelen om hulp te zoeken. We zien dat bij het optreden van een hartinfarct bij een vrouw dat die symptomen veel diffuser kunnen optreden. Vermoeidheid, kortademigheid, pijn in de kaak of in de onderrug. En omdat dat beeld niet altijd strookt met het krijgen van een hartinfarct, wordt het soms pas te laat opgemerkt.
7: De Cardiologische Liga roept vrouwen op om vanaf hun 50ste een grondig hartonderzoek te laten uitvoeren. Het is zonnig en droog. Deze namiddag blijft de zon volop schijnen bij zo'n 20 graden. Morgen begint met nevel en mist, daarna opklaringen bij maxima tot 22 graden.
9: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
10: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
11: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
12: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
10: Ja, maar ik slaap er niet van.
13: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
11: Niks van, we zitten al met een vervanging.
10: Nee, scheetje, wie?
11: De Stefan.
13: Die een enige sprongen op onze diet.
10: Huh?
13: Dat is erger als een kindkuper volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
11: Leo!
13: Afrond.
11: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
9: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
15: Ja,
14: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
15: Allemaal?
16: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
17: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
16: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Michel van den Bosse met Filet d'Anvers, Mijn Stad.
1: S'nachts in de wijk, dan is mijn stad toch maar gewoon een boerengat.

stad die proper is en schoon. Ik wil maar zeker veilig voelen, omdat ik hier al eeuwig woon.

verkwaad, as wanneer goosen lift dan weg. Ik kan in Limburg toch niet zeggen dat ze het waar rapper had moeten liggen.

0: Zeg schat, wanneer eten we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mooi, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn klaar.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
6: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

ga u nu eens een plaatje draaien voor mijn collega die er juist binnenkomt, onze Frankie. En dat is heel goed, heel toepasselijk, want When We Are Old.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
4: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
3: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
4: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
3: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
4: Allee, ik ben erbij.
3: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
5: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
6: Een zinkgat? Wat is dat?
7: Ah wel, dat is vreed en betaald.
5: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
8: Goeiedag, ik ben Leon.
6: Leon, wat doe jij?
5: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
7: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
5: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
9: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
11: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
10: Radio Minerva van het Antwerpen.
12: Diesel tanken was nog nooit zo duur. De prijs voor een liter diesel aan de pomp stijgt naar een nieuw record. Voor het eerst gaat die boven de 2,5 euro. 3,3 cent meer dan vandaag en net meer dan het record van in april. En diesel is nu al 45% duurder dan een jaar geleden. Dat heeft vooral te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Het Openbaar Ministerie vraagt 20 jaar cel voor de vader van Jairon. De man werd vrijdag veroordeeld voor de moord op zijn zoon van 14. Die overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische zorg gaven. Voor hen wordt 3 jaar cel gevraagd. Na de middag kennen we de strafmaat. Premier De Wever zit op dit moment voor het eerst samen met zijn 5 vice-ministers over de begroting. We weten het, ze zoeken 10 miljard euro tegen 13 oktober. Ze gaan het hebben over de startnota van De Wever. Dat vertelt politiek journalist Karel Latree.
13: Alle ministers hebben van premier De Wever dit weekend een tekst en een tabel met maatregelen en cijfers ingekregen. En vandaag gaan ze onderhandelen over hoeveel nieuwe belastingen staan daarin en hoeveel besparingen. En dat zal meteen heel stevige discussies vormen, want net die verhouding, belastingen en besparingen, ligt het allermoeilijkste in deze regering.
12: zou bijvoorbeeld gaan over het al dan niet indexeren van uitkeringen en pensioenen of over btw-verhogingen en besparingen in de gezondheidszorg. Rond 3 uur vanmiddag zit het overleg erop. Elk jaar sterven in ons land zo'n 14.000 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Het is daarmee de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Opvallend, amper 1 op de 4 Belgen is zich daarvan bewust. Dat blijkt uit een onderzoek van de Belgische Cardiologische Liga. Rick van Hoof.
14: We willen zeker bereiken dat vrouwen op tijd de signalen herkennen en niet twijfelen om hulp te zoeken. We zien dat bij het optreden van een hartinfarct bij een vrouw dat die symptomen veel diffuser kunnen optreden. Vermoeidheid, kortademigheid, pijn in de kaak of in de onderrug. En omdat dat beeld niet altijd strookt met het krijgen van een hartinfarct, wordt het soms pas te laat opgemerkt.
12: De Cardiologische Liga roept vrouwen op om vanaf hun 50ste een grondig hartonderzoek te laten uitvoeren. En sport, onze Belgische tennissers verstevigen hun plek op de wereldranking. Alexander Bloks blijft de beste Belg op plaats 27. En ook Sisu Bergs en Raphaël Collignon blijven op plek 38 en 47 staan. En ook bij de vrouwen behoudt Elise Mertens haar 19e plek. Hanne van de Winkel steeg dan weer van de 84ste naar de 83ste plaats. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot opnieuw 21 graden.
15: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
16: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
15: De Bip for Life? Wat is dat?
16: Ah, wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
15: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
16: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
3: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
4: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
5: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
6: Merci, Immobiep.
7: Aha, aha, aha. Minerva.

Een zeer goede middag daar aan de andere kant van de radio. Welkom bij Supersong met Frankie en Monique live vanop het Sint-Anneke. En op een zonnig Sint-Anneke. Dat is wel wat anders dan gisteren. Gisterenmorgen, die regen, mensen lief, wat was dat? Maar eerst wil ik Jules Beer bedanken voor zijn programma De Muziekacademie van 10 tot 12. En ook een welgemeende dankjewel aan zijn telefoniste Rosina voor haar inzet. Zit je aan tafel, ga je aan tafel. Smakelijk eten, zou ik zeggen. Heb je iets voor te vragen of jullie lid worden of iets anders? Dat kan je altijd direct bij Monique. En op een welsbekend nummer 03-219-1727. Maak het jezelf gemakkelijk. Geniet van de muziek, de sfeer, het gezellig samen zijn. En we zijn blij dat jullie erbij zijn. En gisteren door de regen? Ja, dan beginnen we toch met een liedje van The Strangers. Door de regen.

Funiculi Funicula, dit was André Lugovski. En vroeger als we klein waren en moesten gaan slapen, hè, dan zei de mama of de papa altijd van ja, het zandmannetje komt ze biedt wat zand in de oogjes strooien en dan kan je goed slapen. Hier zijn de Miles Brothers met Mr. Sandman.

Where the Boys Are, Connie Francis. En vorige week kreeg ik een mailtje. En ja, het was ja, speciaal, maar ik kan het uitleggen. Olivia wil haar man Robert of Rob verrassen, want ze zijn vandaag 40 jaar samen. En gelukkig samen. En dan wil ze hem verrassen met een liedje van Kenny Rogers, Through the Years. Maar Olivia, hoort nu goed. Een halve dag later krijg ik van Robert hetzelfde. Wil jij mijn vrouwtje verrassen, Olivia, met een plaatje? Want wij zijn maandag 21 september, 40 jaar, gelukkig samen. En dat is eentje van Gladys Knight en de Pips. The best things that ever happened to me. En wel, wij gaan die twee plaatjes spelen. Olivia en Rob, proficiat, doe er nog vele mooie jaren bij vanwege mij, Frankie en van Monique. En zet die stoelen en die tafel opzij, neem elkaar vast en doe een dansje. Hier is voor Rob van Olivia, Through the Years van Kenny Rogers en daarna The Best Things That Ever Happened To Me van Gladys Knight en de Pips. Geniet ervan!

0: Dit waren de twee liedjes voor Olivia en Rob, die niet van elkaar wisten dat ze elkaar wouden verrassen. En aan de liedjes kon je horen dat deze mensen nog zo verliefd zijn op elkaar. Proficiat. Maar eerst gaan we nu voor wat informatie.
1: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol au vent. Of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
1: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Frans is dat manneke.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
6: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
7: Radio Minerva.
8: Supersong met Frankie.

0: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
1: Jawel, beste luisteraars. We hebben er weer een nieuw steunend lid bij. En dat is Tony Brouw uit Beverwaas. Tony, bedankt voor uw steun aan Radio Minerva. En welkom in die grote Radio Minerva-familie. U vroeg een plaatje aan van Frank Sinatra. En dat gaan we met veel liefde draaien. Er stond geen titel bij, dus ik hoop dat ik goed gekozen heb voor u. Speciaal voor Tony, ons nieuw steunend lid. Hier is Frank Sinatra met New York, New York.

0: Frank Sinatra met New York, New York. Dat was voor ons nieuw steunend lid, Tony Brell uit Beveren-Waas. En nu Sammy Davis Jr. En hebben we natuurlijk de drie mannen van de Red Pack bijeen gekregen. On a slow boat to China. Ik denk als je vanaf het Schelden hier vertrekt naar China, dat je wel een paar maanden onderweg bent dan. Hier is hij, Sammy Davis Jr.
1: There is no verse to this song, 'cause I don't wanna wait a minute too long to tell you I'd love to get you

Het was er eentje uit 1968 al. Ja, A Minute of Your Time, Tom Jones. En nu vraag ik ook een minuutje van uw tijd, want ik heb iets voor te lezen. Op zaterdag 26 en zondag 27 september organiseert het Koninklijke Harmonieorkest de Wijngaard Vrijheidsvrienden uit Weinichem haar jaarlijkse Mosselfeest en Paningfestival in het gemeenschapscentrum, gelegen op de Turnhoutse baan 197 in Weinichem. U kunt er op zaterdag terecht vanaf 17 uur en op zondag vanaf 11:30. Reserveren, dat kan via de website khwv, Kilo Hotel Whisky Victor.be of telefonisch op het nummer 0497 40 50 68. Ik ga nog even herhalen. Op 0497 405068. En deze traditionele feesten zijn een belangrijke inkomstenbron voor de harmonie, om de muziekvereniging draaiende te houden. En daarom hoopt het bestuur weer op een grote opkomst op deze culinaire feesten. En de juiste hebben we Tom Jones, en dan mag hij ook niet ontbreken natuurlijk, Engelbert Humperdinck met The Spanish Night is Over.

L'amour et du bouquet de violette. Luis Mariano, het was eentje uit 1952. En waar hoor je deze muziek nog? Alleen hier op Radio Minerva. Daarvoor zijn we natuurlijk hier. En ik ga nog eentje draaien voor het tijd zijn van 1 uur. En dat doen we met Doris Day. Dat is nog een jaartje ouder. Namelijk eentje van 1951. Lullaby of Broadway. Tot na het tijd zijn van 1 uur. Tot zo.

0: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
1: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
0: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
1: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
0: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
2: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
3: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
4: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
3: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
4: De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Dank u vriendelijk voor vanavond.
3: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Makedam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoeken.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
8: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva. Dit is Radio Minerva.
9: In een autogarage in Assenede in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN werd het lichaam gevonden door een garagist. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het labo is ter plaatse. Het parket onderzoekt de zaak. In Oostende zit het Schepencollege samen naar aanleiding van het onderzoek naar schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Het stadsbestuur is in lopende zaken door klachten over haar toxische communicatie. Journaliste Hannelore Simoens volgt het voor ons.
10: Het is al de hele tijd stil bij burgemeester John Crombie, maar om 1 uur komt het Schepencollege samen en zal hij dus kleur moeten bekennen. Hij zit in een heel moeilijke positie, kan eigenlijk ook niet zo heel veel doen, maar heeft dit natuurlijk ook wel even laten aanslepen en zal nu dus duidelijkheid moeten brengen. Naar alle waarschijnlijkheid zal Charlotte Verkijn een aantal bevoegdheden verliezen.
9: De problemen kwamen vorige week aan het licht. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw ophef ontstaan rond het boek over prinses Diana. Het heet Zwanenzang, Diana, mijn zus, en werd geschreven door de broer van Diana, Charles Spencer. Spencer verwijt koning Charles onder meer dat hij de eetstoornis van Diana stimuleerde. En er is meer, zegt Royalty Watcher Wim de Hanschutter, die het boek in primeur kon lezen.
11: Voor mij nog de meest verrassende onthulling was de aankondiging van de echtscheiding. Prinses Diana gaat op een gegeven moment op restaurant met haar broer Charles Spencer en kondigt haar aan dat ze gaat scheiden. Maar Diana verweert zich met de boodschap: ja, ik moet wel scheiden van Charles, want hij houdt van zijn lakei. En we weten, in die tijd waren er alleen maar mannelijke lakeien. Dus Diana suggereert dat Charles een relatie zou gehad hebben met een man.
9: Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek komt morgen uit. In Austin in de VS is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd neergeschoten door een ICE-agent. Dat is iemand van de Amerikaanse immigratiedienst. Het is nog niet duidelijk waarom het gebeurde. Eerder dit jaar kwam er al veel protest op de inzet van ICE-agenten in de VS. In januari werden 2 Amerikaanse burgers nog doodgeschoten in Minneapolis. En pech voor onze tennisvrouwen, want Jeline van Drommen moet passen voor de Final 8 van de Billie Jean King Cup. Dat heeft de Belgische Tennisbond bekendgemaakt. Van Drommen blesseerde zich afgelopen week aan haar been. Jana Otsipka is haar vervangster. Eerder moest ook al Elise Mertens afzeggen. Nu donderdag spelen onze tennisvrouwen hun kwartfinale tegen Oekraïne. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden opnieuw.
12: Zeg, Ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
13: En wel, de robeer gaf mij super advies. En vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
12: En wat kost deze schatting?
13: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
14: Vanaf 15 november in het EWT-theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
15: Ik ben niet onzeker over mijn rol.
16: Maar dat is voor niks genodig. Dat is schitterend.
17: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
15: Ja, maar ik slaap er niet van.
18: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
16: Niks van. We zitten al met een vervanging.
15: Nee, scheetje, wie?
16: De Stefan.
19: Die in enige sprongen op onze diet.
15: Huh?
19: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè? Want die...
16: Leo!
19: Afrond.
16: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
14: Tickets via 03-304. 24 52 42 of via ewt.be.
15: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
20: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
15: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
20: Wie is dat? Ook een kinesist?
15: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
21: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
22: Aha, Minerva.
23: Against.
24: Marcus, luister het eens.
25: Dit is Radio Minerva. U luistert naar Supersong met Frank.

0: Klaus Wunderlicht met Tico, Tico. Welkom terug in het tweede gedeelte van Supersong met Frankie en Monique live van op het Sint-Anneke. En u weet, ons welbekend nummer 03-219-1727. Heb je een vraagje, wil je iets of gewoon een halloke? Belt gerust naar Monique. En weet je wat er ook zo vervelend is? Als je ergens aankomt en gebeld en er is niemand niet thuis.
1: Ja.
0: Hier is Tony Servi met No One Home.

Dit was eentje uit 2011, uit zijn LP Duets 2. Tony Bennett samen met Andrea Bocelli en Stranger in Paradise. Ik heb nog een infoberichtje. Na 66 jaar dienst wordt er op zaterdag 26 september van 10.30 uur tot 18 uur definitief afscheid genomen van de PCC-trams. In samenwerking met Meta en De Lijn organiseert Vlatam dit afscheid en wordt u nog een laatste kans gegeven om mee te rijden met deze trams. Dagtickets worden aan de prijs van 10 euro te koop aangeboden op alle deelnemende trams of in het Trammuseum aan de Dixmuidenlaan 42 in Bergen. Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen gratis mee. En de belangrijkste opstapplaatsen zijn de Nationale Bank, de Bolivaartplaats, het MAS, het station van Bergen en natuurlijk het Trammuseum zelf. En nu gaan we naar 1967 met Anita Harris en Just Loving You.

Dit was er ook eentje uit 1957. The Platters met I'm Sorry. En nu mijn favoriet. We gaan even naar de Noorderburen. En dat doen we met André Hazes en Willy Alberti. Jij bent het leven voor mij.

0: sweet memories. Elvis Presley met Memories was eentje uit 1968. En eerst een beetje reclame.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
0: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
0: Bingo!
5: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
6: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
7: Uw favoriete muziek op Radio Minerva. Supersong met Frankie.

Dat is ook een stem die je direct herkent natuurlijk, de Carpenters met Sing. En ik kan een paar leden feliciteren met hun verjaardag vandaag. Jawel, Anna en Marcel uit Deurne, Janine uit Hemiksem, Roman uit Borgerhout, Luc uit Hofstaten, Jackie uit Turnhout, Manuel uit Aartselaar, Helene uit Sint-Niklaas en Marcel uit Deurne. Een gelukkige verjaardag vanwege mij, Frankie en van Monique. En nu Gary Puckett met Young Girl. Yeah.

Dit plaatje is ook al 1964. People van Barbara Streisand. En nu een iets jonger plaatje, jawel. Roger Whittaker met The Last Farewell.

The Last Farewell, Roger Whittaker. Tevens ook mijn laatste plaatje voor vandaag. Mijn twee uurtjes zitten erop. Bedankt voor het luisteren. Je hebt de groetjes van mij, Frankie, en natuurlijk ook van Monique. En de volgende twee uurtjes een gevarieerde muziekkeuze. Van Omer Braam met zijn Musicbox. En aan de telefoon, Christian. Mij hoor je terug volgende week. Geniet nog van jullie week. En blijf afgestemd en blijf luisteren naar Radio Minerva. En nog veel luisterplezier met de collega's. Tot volgende week. Salut!

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
4: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
5: Land of hope and glory.
4: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
7: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
6: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
7: Oh, een hapje op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
6: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
7: Allee, ik ben erbij.
6: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: In Oostende verliest schepen Charlotte Verkeijn bijna al haar bevoegdheden. Dat is beslist tijdens het schepencollege vanmiddag. Vorige week kwamen de problemen aan het licht. Het stadsbestuur was in lopende zaken gegaan door klachten over haar toxische communicatie. Je hoort journalist Karel Latree.
11: Ze kan wel aanblijven. Ze wordt achtste schepen, houdt enkel nog bevoegdheid, economie en lokale middenstand over. Al de rest gaat naar partijgenoten en haven. Haar bevoegdheid gaat naar John Crombie.
10: Verkeijn moet ook een begeleidingstraject volgen. Maxime Donk volgt daar nu op als eerste schepen. In een autogarage in Assenede in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden. Het parket bevestigt dat. Volgens HLN werd het lichaam gevonden door een garagist. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het labo is ter plaatse en het parket onderzoekt de zaak. En in Brugge start het assiseproces rond Chris van Averbeke. Dat is de man van 48 die 4 jaar geleden zijn beide dochters doodde en zijn ex-vrouw probeerde te vermoorden. Van Averbeke bekende en verwees voor zijn motief naar de scheiding met zijn vrouw. Hij vreesde dat hij daarna zijn kinderen te weinig zou zien. Vanmiddag wordt de jury samengesteld. Van Averbeke riskeert levenslang. Deze namiddag vaak zonnig, het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden opnieuw.
12: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
2: Ja,
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
2: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

Een goede namiddag, luisteraars van Radio Minerva, en welkom in het programma van de Musicbox. Twee uurtjes gevarieerde muziek met voor elk wat wils. En dit in een samenstelling en presentatie van Omer Braam. Met Christian aan de telefoon op het nummer 03-219-1727. Het programma Supersong tussen 12 en 14 uur bracht weer goede muziek, met daarvoor onze dank aan Frankie en Monique. En wij beginnen met Tony Bennett en het nummer A Stranger in Paradise.

Kainer Kustwidow. Het werd ons gebracht door de Duitse Ilo Schederer. Een opname uit 1956. Onze volgende gast is Mario Lanza. They didn't believe me.

Hurt. Het werd ons gebracht door de Amerikaanse formatie The Manhattans, een opname uit de jaren 70. Onze volgende gasten zijn de Ray Conniff Singers en zij brengen voor ons Play a Guitar Solo.

En dat waren ze dan, de Strangers. En ze brachten ons terug naar de jaren 80 met hun Charleston Rekes. Keely Smith, I Wish You Love.

0: leren contact zien, contact proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
4: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
4: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
5: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
4: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
5: Verongs is dat, manneke.

Hey brother, pour the wine. En dat kregen we van Dean Martin. We gaan verder met Eddie Smets en Letty Lanka. En zij brengen samen Something Stupid.

Yesterday, deze keer in een versie van Tom Jones. En we krijgen ritme van het orkest Joe Loss.

Barry Manilow. En hij bracht ons naar Copacabana. En we blijven in Brazilië samen met Bing Crosby en Rosemary Clooney.

Tot zover Staf Parmentier als je van Antwerpen zou. En we besluiten dit eerste deel van het programma The Music Box Vocaal met het nummer Making Whoopie. Deze keer in de versie van Jimmy Rosselli. Na de berichten rond het klokje van 15 uur zijn wij er weer. Tot zo dadelijk.

And this cat's suspected of making whoopee. She sits at home

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen hebben ze door hoek.
1: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
2: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagder, een beetje stouter.
2: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
3: De Stoute Bart de Pauw Show.
4: Dank u vriendelijk voor vanavond.
2: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stadsschouwburg Antwerpen. Tickets en info via Bart de Pauw.eu.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: In Oostende mag Charlotte Verkijn van N-VA aanblijven als schepen, maar ze verliest wel haar belangrijkste bevoegdheden. Dat is beslist op het Schepencollege. Verkijn lag onder vuur na klachten over haar manier van communiceren. Je hoort journalist Karel Latree.
8: De N-VA heeft geoordeeld dat Charlotte Verkijn toch iemand is voor de toekomst. Ze is ook parlementslid en ze wilde haar niet helemaal opgeven. En Verkijn heeft ook ingezien dat ze een aantal dingen anders moest doen en het signaal geven dat ze het ook meent. En dat signaal is dus haar belangrijkste bevoegdheden afgeven. Haven gaat naar John Crombé, sport en zo gaat naar haar collega's van N-VA.
7: Verkijn houdt enkel nog economie en middenstand over. Ze moet ook een begeleidingstraject volgen. In Luik is het treinverkeer stilgelegd nadat een verdacht pakket is gevonden op een bus. Dat bevestigt de politie. Ook de hoge snelheidslijn naar Duitsland ligt stil. Het pakket lag in de buurt van een spoorwegbrug. Ontmijningsdienst Tovo komt ter plaatse om het pakket onschadelijk te maken. En Amerikaanse nieuwszenders spannen een rechtszaak aan tegen de regering. Dat laten ze weten in een gezamenlijk statement op X. Het gaat om de zenders CNN, MS Now en Politico. Ze vinden het niet kunnen dat hun journalisten het Witte Huis niet meer binnen mogen. President Trump zorgde daarvoor omdat ze volgens hem leugens en fictie schrijven. De zenders zijn ervan overtuigd dat dat een schending is van de grondwet. Deze namiddag vaak zonnig, het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot opnieuw 21 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentassenbaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
14: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci, Immobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

Vrouwen Untwine in de versie van de Tsjechische zanger Karel Gott. En dat werd het eerste nummer in deel 2 van het programma The Music Box bij uw Radio Minerva. En dit in een samenstelling en presentatie van Omer Braam. Met Christian aan de telefoon op het nummer 03-219-17-27. We gaan verder met de Britse groep Bucks Fizz. Nummer 1 op het Songfestival in 1981. Met het nummer Making Your Mind Up.

Aline, gebracht door de Franse zanger Christophe. En van onze Laura Lynn krijgen we nu Hasta la Vista.

Nat King Cole, Darling, je vous aime beaucoup. Tijd voor een instrumentaaltje en dat krijgen we van het Amerikaanse orkest Floyd Kramer. Everything is beautiful.

Tot zover het orkest van Floyd Kramer. Everything is beautiful. Op zaterdag 26 en zondag 27 september organiseert het Koninklijk Harmonie Orkest De Wijngaard Vrijheidsvrienden uit Wijnegem haar jaarlijkse Mosselfeest en Palingfestival. In het gemeenschapscentrum Turnhoutsebaan 197 in Wijnegem. U kunt er op zaterdag terecht vanaf 17 uur en op zondag vanaf 11:30. Reservering kan via de website khwv.be of telefonisch naar het nummer 0497 40 50 68. 04 97 40 50 68. Deze traditionele feesten zijn een belangrijke inkomstenbron voor de harmonie, om de muziekvereniging draaiende te houden. Daarom hoopt het bestuur weer op een grote opkomst op deze culinaire feesten.

Hallo, hier ben ik dan en dat was Bart van den Bosse. We gaan verder met country zangeres Lena Martel, Somewhere My Love.

0: dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo!
2: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
4: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
1: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

In Mijn Hart of You're My World. Het werd ons gebracht door Johnny White. We gaan verder met het orkest van Ronnie Aldridge. Smoke Gets in Your Eyes.

Tot zover het orkest van Ronnie Aldridge. Na 66 jaar dienst wordt er zaterdag 26 september van 10:30 tot 18:00 definitief afscheid genomen van de PCC Trams. In samenwerking met Meta en De Lijn organiseert Vlatam dit afscheid en wordt er nog een laatste kans gegeven om mee te rijden op deze trams. Dagticketten worden aan de prijs van €10 te koop aangeboden op alle deelnemende trams of in het trammuseum aan de Dixmuydelaan 42 in Berchem. Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen gratis mee en de belangrijkste opstapplaatsen zijn de Nationale Bank, de Boulevardplaats, het MAS en het station van Berchem en het trammuseum.

De Gypsy in de versie van Frank Sinatra. Onze volgende gast is de Italiaanse Raffaella Cara. A far l'amore comincia tu.

Tot zover de Italiaanse Raffaella Cara. En we besluiten met Johnny Desmond en het nummer Learning the Blues. Martijn de Reijer en Maria Elvis zijn aanwezig, dus blijven luisteren is de boodschap. En wij zijn er weer volgende week maandag. Blijf gezond en tot wederhoren. Bye bye.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttenshherenkledij.be of 0495 23 96 93.
2: Ofal Producties presenteert het zinkgat.
3: Een zinkgat? Wat is dat?
4: Ah wel, dat is vreed en betaald.
2: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
5: Goeiedag, ik ben Leon.
3: Leon, wat doe jij?
2: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
6: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
2: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
8: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
7: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
8: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
7: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
8: Allee, ik ben erbij.
7: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
9: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
10: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
9: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
10: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
9: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
11: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
12: Land of hope and glory.
11: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
13: Radio Minerva.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
13: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
14: De vader van Jairon krijgt 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon van 14. Dat heeft de rechtbank beslist. Dat is opvallend, want het Openbaar Ministerie eiste 20 jaar. Jairon overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij krijgen tot 3 jaar cel met uitstel. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken voort. Ze gaan niet akkoord met een voorstel van de directie over hun loon. Ze eisen hogere vergoedingen voor nachtwerk. Ze staken al sinds woensdag elke nacht. Daardoor moeten vluchten geschrapt worden. Volgens de luchthaven zullen morgen 46 vluchten niet kunnen doorgaan. En Amerikaanse nieuwszenders spannen een rechtszaak aan tegen de regering. Dat laten ze weten in een gezamenlijk statement op X. Het gaat om de zenders CNN, MS Now en Politico. Ze vinden het niet kunnen dat hun journalisten het Witte Huis niet meer binnen mogen. President Trump zorgde daarvoor omdat ze volgens hem leugens en fictie schrijven. De zenders zijn ervan overtuigd dat dat een schending is van de grondwet. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden opnieuw.

0: ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Vanaf 15 november in het EWT-theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
3: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
4: Maar dat is voor niets genodig. Dat is schitterend.
5: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
3: Ja, maar ik slaap er niet van.
6: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
4: Niks van. We zitten al met een vervanging.
3: Nee, scheetje, wie?
4: De Stefan.
6: Die een enige gesprongen op onze diet.
3: Huh?
6: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè? Want die...
4: Leo!
6: Afronden.
4: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
2: Tickets via 03-324-52-42 of via ewt.be.
7: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
8: Ja,
7: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
7: 0485 54 87 85.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom in het programma Ice Society in een samenstelling en presentatie van Martijn de Rijer. Aan de overkant mijn vaste waarde telefoniste Maria Elvis. U kunt daar bellen voor vragen over de radio, de playlist of om lid te worden. U kent natuurlijk haar nummer 03-219-1727. En tevens ook een heel dikke merci aan mijn collega Omer en telefoniste Christian.

Inderdaad, de liefde is overal, ook op Radio Minerva. The Look of Love, dat werd gebracht door Dame Shirley Bassey. Gevolgd door onze Engelbert Humperdinck met Love is All.

Roy Orbison en Ubi Dubi. Rockin' Robin, de allergrootste solohit uit 1958 voor Bobby Day. Het nummer bereikte de tweede plek in de Amerikaanse hitlijsten en werd miljoenen keren verkocht. Ook later scoorde Michael Jackson er een grote hit mee.

0: Het was de Belgische Alice van Akker, beter bekend onder haar artiestennaam Lily Castel. Zij zong voor jullie een eeuwigheid of meer.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En ja, ons nieuw steunend lid komt uit Ekere. Andy Vergouwen. Hij vroeg een nummer van The Beatles.

Dit waren dan de Beatles met Till There Was You. Speciaal voor ons nieuwsteunend lied uit Ekeren, Andy Vergouwen. Wel, Andy, hartelijk welkom in onze grote Radio Minerve familie. En deze familie dankt u ook om nieuwsteunend lid te worden.

Uit Amerika, Tony Bennett met Isn't It Romantic. Ja, aan alles komt een einde, ook aan dit. Na 66 jaar dienst wordt er op zaterdag 26 september van 10:30 tot 18:00 definitief afscheid genomen van de PCC-trams. In samenwerking met Meta en De Lijn organiseert Vlatam dit afscheid en wordt u nog een laatste kans gegeven om mee te rijden met deze trams. De dagtickets worden aan de prijs van €10 te koop aangeboden op alle deelnemende trams of in het trammuseum aan de Diksmuidelaan 42 in Bergen. De kinderen, jonger dan 6 jaar, wil die mogen gratis mee. De belangrijkste opstapplaatsen zijn de Nationale Bank, de Bolivarplaats, het MAS, het station van Bergen en het trammuseum.

0: to you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm...
1: Ook Shubby Checker die had het over dat manneke met zijn spinaziedoos Popeye. Gevolgd door onze eeuwige king Elvis Presley met Stuck on You.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03 219 32 68.

0: achtergang is dat mannetje.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien? Komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Wij vinden dat tof dat jullie zo goed aan het luisteren zijn naar onze muziek. Maar heeft u eventueel vragen over het programma of over de radio, bel dan eens met ons Marja op 03-219-17-27.

Een zangeres met steeds wat ritme in haar songs. I Know a Place van Petula Clark. Daarvoor Jean Pitney, It Hurts to Be in Love. Het kan soms pijn doen.

Een lied van Georges Moustaki, een Franse zanger en componist van Grieks-Joodse afkomst. Hij verwierf internationale bekendheid in 1969 met zijn lied Le Métèque.

luisteraars belangrijk zijn, is Radio Minerva nu ook te ontvangen op DAB+.

Stardust, dat kreeg je in een uitvoering van Doris Day. En Wooden Art, een oorspronkelijk Duits volksmelodie die door Elvis Presley werd gebruikt in de film G.I. Blue, maar u kreeg dit in het nummer uitvoering van Joe Double, een Amerikaanse pop- en gospelzanger die wereldberoemd werd door dit nummer 1 hit Wooden Art in 1961.

Dit was dan nog even wiegen en schuiven op het nummer Monia door de Duitse slagerzanger Roland W. En het eerste uurtje is zo goed als voorbij. We gaan nog even instrumentaaltje doen en dan komen we terug naar het nieuws voor het tweede gedeelte van iSociety. Tot ziens.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Wist je dat een olifant soms denkt met zijn
4: slurf? Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
4: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
5: De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Dank u vriendelijk voor vanavond.
4: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
7: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
8: Radio Minerva.
9: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: De vader van Jairon krijgt 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon van 14. Dat heeft de rechtbank beslist. Dat is opvallend, want het Openbaar Ministerie had een lagere straf geëist. 20 jaar. Jairon overleed 4 jaar geleden thuis. Journaliste Nathalie Dijk.
11: De jury spreekt over een groot gebrek aan normbesef. Een vervreemding door een fanatiek geloof. De man had zijn zoon nog kunnen redden, maar koos ervoor dat niet te doen. Daarboven heeft hij na het overlijden van de jongen zijn lichaam nog 8 weken lang in een bed laten liggen, waardoor hij zijn moeder en ook andere familieleden de kans heeft ontzegd om nog sereen afscheid te kunnen nemen van de jongen.
10: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij krijgen tot 3 jaar cel met uitstel. In Izegem in West-Vlaanderen is een fietser om het leven gekomen na een ongeval met een veegwagen. De fietser was achterop de veegwagen gebotst. Daarop reed de chauffeur zonder dat te beseffen achteruit. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De chauffeur was in shock. Franstalige regeringspartijen zijn scherp voor de begrotingsnota van Bart de Wever. Vanmiddag zaten de premier en de vicepremiers daar een eerste keer over samen. Ze moeten de komende weken op zoek naar 10 miljard euro. Premier de Wever legde een startnota op tafel. Politiek journalist Karel Latré.
12: De MR zegt dat het helemaal onevenwichtig is, het voorstel. Veel te veel tax, te veel belastingen. En dan hoorde je minister Prévot namens Les Engagés zeggen dat het eigenlijk onverteerbaar was. Nog een trapje hoger, hij zei, ik vind het gewoon echt slecht. Maar alle twee zeiden ze, laat ons verder praten. Een clash, maar geen einde van de onderhandelingen.
10: Vanaf donderdag wordt er verder onderhandeld. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken voort. Ze gaan niet akkoord met een voorstel van de directie over hun loon. Ze eisen hogere vergoedingen voor nachtwerk. Ze staken al sinds woensdag elke nacht. Daardoor moeten vluchten geschrapt worden. Volgens de luchthaven zullen morgen 46 vluchten niet kunnen doorgaan. En ik heb nog goed nieuws voor de fans van The Sound of Music, want de iconische musical krijgt nu een eigen museum in Salzburg in Oostenrijk, waar het verhaal zich ook afspeelt. Zo kan je het originele fluitje van de strenge kapitein von Trapp zien, maar ook kleding van de kinderen uit de film. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
16: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
17: Zies, Robert, ik heb vanochtend maandag nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
16: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
18: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
17: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
19: Robert, de expert. Nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
20: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
21: Ik ben niet onzeker over mijn rol.
22: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
23: Gewoon spelen wat er staat, Koetier.
21: Ja, maar ik slaap er niet van.
24: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
22: Niks van, we zitten al met een vervanging.
21: Nee, scheetje, wie?
22: De Stefan.
25: Die in enige sprongen op onze diet.
21: Huh?
25: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan tweet niet, want die...
22: Leo!
25: Afronden.
22: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
20: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
26: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
27: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren?
28: Ja,
27: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
28: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
27: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
28: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
27: 0485 54 87 85.
29: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
30: Merci, Immobiep.
31: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom terug in het tweede gedeelte van Ice Society, een programma samengesteld en gepresenteerd door Martijn de Rijk. Aan de overzijde in Studio 2, daar wacht ons Marja op uw telefoontjes. Het zij om lid te worden, vragen over de radio, vragen over het programma. U belt daarop 03-219-1727 en zij zal u graag te woord staan. Zeker doen dus.

Dit was dan Bali Eye uit South Pacific in een uitvoering van Tak Sindo, een Amerikaans-Japanse soundtrack-composer. Hij studeerde onder de leiding van de grootmeester Miklos Rosa, bekend voor zijn composities van El Cid, Ben Hur, Quo Vadis. En we hebben er nog een vierde ook bekende, King of Kings. Dus hij heeft goed geluisterd naar zijn meester Miklos Rosa. Tak Sindo was dit met Tak Sindo's uitvoering van Bali Eye.

De Canadese zanger Paul Anka, die bracht voor jullie My Hometown. En het is nog ietsje te vroeg, maar s'avonds als het donker is, dan genieten wij hier volop van de lichtjes van de Schelde en van de Ave bij Minerva. Ook de platters waren daarmee tevreden met Arbor Lights.

Ray Frankie, die wou een persoonlijke dans. En ze vroeg, zing Senorita Sing voor mij. Matchbox, een nummer van Carl Perkins. Bij mij roept dat herinneringen op. Die doosjes van Matchbox, waar dat vroeger die metalen autootjes in zaten.

0: Onder de bescherming van Buddy Holly ging Peggy Sue Got Married. Tony Orlando herkende hem natuurlijk ook met Bless You.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En voor een nieuw steunend lied gaan we naar Ossendrecht, bij Ronnie Poelmans. Hij vroeg The Temptations.

0: Dit waren dan de Temptations met For Once in My Life voor ons nieuwsteunend lid uit Ossendrecht, Ronnie Poelmans. Hartelijk dank voor uw steun en kom bij te horen bij onze grote Radio Minerva familie.
1: You make me feel so young.

0: Uit het hiernamaals was dat Frank Sinatra met You Make Me Feel So Young.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
4: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03 219 32 68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Moos, schat, ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.

Eerst waren er de Ronettes met hun succesnummer Be My Baby, gevolgd door Mireille Mathieu met Paris en Colère uit de film Paris brûle-t-il met de soundtrack van Maurice Jarre.

0: Ze was zeker zeer speciaal voor hem, voor Bobby V. Take Good Care of My Baby. Daarvoor de popgroep The Loving Spoonful met Daydream.
1: Radio Minerva en DAB+. Verbindt generaties van muziekliefhebbers.
0: Inderdaad, dat is zo. Op zaterdag 26 en zondag 27 september organiseert het Koninklijke Harmonieorkest De Wijngaard Vrijheidsvrienden uit Weinigem haar jaarlijkse Mosselfeest en Palingfestival in het gemeenschapscentrum Turnhoutsebaan 197 in Weinigem. U kunt er op zaterdag terecht vanaf 17 uur en op zondag vanaf 11:30. Reserveren kan via de website van hun khww.be of telefonisch op het mobiele nummer 0497 40 50 68. Deze traditionele feesten zijn een belangrijke inkomstenbron voor de harmonie om de muziekvereniging draaiende te kunnen houden. Daarom hoopt het bestuur weer op een heel grote opkomst op deze culinaire feesten.

Dit was dan natuurlijk Freddie Quinn met Jonge Combalt Wieder. Wel, mijn wederhelft vraagt dat ook altijd om teruggekomen na de presentatie op Radio Minerve. Voor mij zit het erop, maar genoot onze Mark staat al klaar voor Jukebox en heeft vandaag als telefoniste Sandra bij. Ik dank jullie voor te luisteren en morgen zijn we daar terug met het programma Ancient Melody. Tot dan!

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93. Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Op het WK wielrennen heeft renster Luca Vierstraete brons gehaald op de tijdrit bij de belofte. De overwinning was voor de Australische Felicity Wilson-Heffenden.
6: Er zijn mensen die in de ploeg al zeiden, top 5 is mogelijk. Top 10 had ik wel zelf gehoopt en dit was, ja, dat had ik niet verwacht. De bochten waren niet het beste. Misschien moet ik daar nog wel op trainen, maar het rechte was wel, want ik train ook veel langs het kanaal, dus op het rechte deel was ik wel helemaal in mijn element.
5: Luca Vierstraete is 20. Ze haalt de tweede medaille voor ons land op het WK na het goud van Remco Evenepoel gisteren. De Franstalige regeringspartijen zijn scherp voor de begrotingsnota van Bart De Wever. Vanmiddag zaten de premier en de vicepremiers daar een eerste keer over samen. Ze moeten de komende weken op zoek naar 10 miljard euro. Premier De Wever legde een startnota op tafel. Politiek journalist Karel Latré.
7: De MR zegt dat het helemaal onevenwichtig is, het voorstel. Veel te veel tax, te veel belastingen. En dan hoorde je minister Prévot namens Les Engagés zeggen dat het eigenlijk onverteerbaar was. Nog een trapje hoger, hij zei, ik vind het gewoon echt slecht. Maar alle twee zeiden ze, laat ons verder praten. Een clash, maar geen einde van de onderhandelingen.
5: Vanaf donderdag wordt er verder onderhandeld. De Franstalige socialisten eisen dat de regering iets doet tegen de hoge brandstofprijzen. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnet gezegd op X. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven de prijzen maar stijgen. Magnet wil daarom verlaging op de accijnzen voor aardgas en stookolie en tijdelijke steunmaatregelen. In Izegem in West-Vlaanderen is een fietser om het leven gekomen na een ongeval met een veegwagen. De fietser was achterop de veegwagen gebotst en daarop reed de chauffeur zonder dat te beseffen achteruit. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De chauffeur was in shock. De moeder van Jairon reageert opgelucht nu zijn vader 23 jaar cel kreeg voor de moord op de jongen van 14. Chiron overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed.
8: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is. En nu zien we wel dat het terecht iemand veroordeeld is, de vader veroordeeld is voor moord.
5: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij kregen tot 3 jaar cel met uitstel. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
9: Zeg, Josphine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
10: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
9: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
10: Wie is dat? Ook een kinesist?
9: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
11: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Aha, aha, aha. Minerva.
3: Dit is Jukebox. Uw wekelijkse afspraak met aanstekelijke muziek van vroeger en veel vroeger, maar niet van nu. Elke maandagavond van 6 tot 8 op Radio Minerva.

Maandag 21 september, dat betekent dat de zomer definitief voorbij is. Maar wij blijven zomerse muziek spelen tussen 6 en 8. En bellen kan ook nog, de hele uitzending 03 219 17 27.

0: Shoebox.
1: Crystals zongen niet La La La, maar Do Run Run. En Engelbert Humperdinck zat nooit om liefjes verlegen. En dan nog zong hij A Man Without Love.

be or not to be, that's the question van Emil Ford en The Checkmates. En ook Johnny Burnett zat met heel veel vragen.

Goed, 20 na 6 bij Jukebox Live. Dean Martin en Sway. En de Drifters kruipen nog eens under the boardwalk.

0: Ed Kinkel haalde een heel koor binnen voor Let True Love Begin. En we hebben een jarige in ons midden, Dickie Lee. Hij wordt vandaag 90 jaar. En als u zich afvraagt, wie is verdikke die Dickie Lee? Wel, hij scoorde destijds deze hit.
1: Dit is Jukebox.

Frankie Lane, To Each His Own, om 18:39 bij Jukebox Live. En bellen kan nog 03-219-1727. En dit is een doordenkertje van Al Alberts.

Dam, dam, dam, doobie, doobie, dam. Paul Severs in het Frans met Toutes les filles. En dit is niet Dean Martin, maar Barry.

Zoals we steeds hadden, niet Dean Martin, maar Barry Young en In the Chapel in the Moonlight. Ed Bruce was niet bescheiden, want hij noemde zichzelf The Greatest Man.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoe ik.
4: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
5: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schat.
4: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
5: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
4: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
7: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
6: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
7: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
6: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
7: Allee, ik ben erbij.
6: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
8: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
9: Een zinkgat? Wat is dat?
10: Ah wel, dat is vreet en betaald.
8: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
11: Goeiedag, ik ben Leon.
9: En yo, wat doe jij?
8: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
10: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
8: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
12: Minerva, een hele dag voor jou.
13: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
12: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
14: Er slapen opnieuw bijna 600 mensen op de grond in onze gevangenissen. Zo'n 55 gedetineerden meer dan vorige week. Dat laat de Socialistische Vakbond weten. En het probleem blijft opnieuw maar toenemen, zegt Robbie de Kaai van de vakbond.
15: We weten, eens dat die zomervakantie gedaan is, ja, dan komt de machinerie terug op gang. En dan weten we dat die cijfers gaan stijgen. Een jaar geleden zaten we met 200 mensen op de grond in de zomervakantie. Dit jaar zijn we nooit lager geraakt dan 450. En we zijn nu al bijna aan 600.
14: De meeste grondslapers zitten in de gevangenis in Antwerpen. Daar gaat het om 68 gevangenen. De Franstalige socialisten eisen dat de regering iets doet tegen de hoge brandstofprijzen. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnet gezegd op X. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven de prijzen maar stijgen. Magnet wil daarom een verlaging op de accijnzen voor aardgas en stookolie en tijdelijke steunmaatregelen. De moeder van Jairon reageert opgelucht nu zijn vader 23 jaar cel kreeg voor de moord op de jongen van 14. Jairon overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed.
16: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is. En nu zien we wel dat het terecht iemand veroordeeld is, de vader veroordeeld is voor moord.
14: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij kregen tot 3 jaar cel met uitstel. Op het WK wielrennen heeft renster Luca Vierstraten brons gehaald op de tijdrit bij de belofte. De overwinning was voor de Australische Felicity Wilson-Heffenden.
17: Er waren mensen die in de ploeg al zeiden, top 5 is mogelijk. Top 10 had ik wel zelf gehoopt en dit was, ja, dat had ik niet verwacht. De bochten waren niet het beste. Misschien moet ik daar nog wel op trainen, maar het rechte was wel, want ik train ook veel langs het kanaal, dus op het rechte deel was ik wel helemaal in mijn element.
14: Luca Vierstraten is 20. Ze haalt de tweede medaille voor ons land op het WK na het goud van Remco Evenepoel gisteren. En op het Europees kampioenschap volleybal hebben de Red Dragons zich geplaatst voor de kwartfinale. Onze volleybalmannen schakelden Tsjechië uit. Ze verloren nochtans de eerste set met 20-25, maar wonnen de drie volgende. Woensdag spelen ze in de kwartfinale tegen Servië of Slovenië. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
18: Met Mark Uitenhoven op Radio Minerva. Dit is Jukebox. Uw wekelijkse afspraak met aanstekelijke muziek van vroeger en veel vroeger, maar niet van nu. Elke maandagavond van 6 tot 8 op Radio Minerva.

Don't Leave Me This Way van Andy Abraham. We gaan inderdaad nog niet weg. En welkom dus bij Radio Minerva's Jukebox deel 2. En bel kan nog 03-219-1727. En deze jongen spiegelde zich destijds aan zijn grote idool Cliff Richard en de Shadows.

Beste Daken met Calendar Girl. En morgen is het de hemelse verjaardag van Joni James, een zangeres uit eind jaren 50 en begin jaren 60. En ze werd geboren op 22 september 1930.

0: Elvis Presley in een ultra kort nummertje, amper 1 minuut en 36 seconden. En Forget Me Never. En dat doen we natuurlijk niet. Hoe zouden we durven? En dat is ook het geval met Eden Kane.
1: U luistert naar Jukebox.

Get Me Out, Eden Kane. En over 2 dagen is Ray Charles jarig. Hij werd geboren op 23 september 1930.

Ringo vond haar trop belle pour rester seule om 19:26 bij Jukebox Live. En we blijven bij u tot 8 uur en bellen kan nog 03-219-1727. Bobby Darin, You Never Call.

Frankie Avalon, vorige week inderdaad 86 jaar geworden. En hij treedt nog steeds op en heeft nog al zijn haar. En hij werd vooral beroemd met Venus. En hier wordt dit vakkundig gecoverd door Jerry Wallace.

was wel het avondje van Rocky Roberts. Sei una sera. En het blijft deze week jarigen regenen. Onder meer deze warme Spaanse zanger, warmbloedige Spaanse zanger, Julio Iglesias blaast woensdag 83 kaarsjes uit.

kwart voor acht. Een echte Radio Minerva klassieker, Arthur Prysak en again. Carole Sloan kan het allemaal niet schelen. I don't care if the sun don't shine.

Carole Sloan, I Don't Care If The Sun Don't Shine. Laatste jarig in het rijtje is Bill Medley, de nog levende helft van de Righteous Brothers. Hij werd op 19 september 86...

Richard in the Shadows op een goede 5 minuten van het onverbiddelijke einde van Jukebox Live. En Ray Peterson, die weet het al, hij wenst ons goodnight, my love.

Ray Peterson, Good Night My Love. Het is bijna 8 uur, dus we gaan ons boeltje hier pakken. En dat zijn ook deze drie heren van plan. Dorsey Burnett, Ricky Nelson en Shakin' Stevens.

0: It's late.
1: It's late, inderdaad. Het is 8:00. Shaken Stevens was de afsluiter. 1:13 hebben we nog. We bedanken u voor het luisterend oor en de fijne reacties. Over 7 dagen zijn we terug. Tot dan, tot Jukebox.
2: Dit was Jukebox.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er slapen opnieuw bijna 600 mensen op de grond in onze gevangenissen. Zo'n 55 gedetineerden meer dan vorige week. Dat laat de Socialistische Vakbond weten. Het probleem blijft opnieuw maar toenemen, zegt Robby de Kaai van de vakbond.
3: We weten eens dat die zomervakantie gedaan is, ja, dan komt de machinerie terug op gang. En dan weten we dat die cijfers gaan stijgen. Een jaar geleden zaten we met 200 mensen op de grond in de zomervakantie. Dit jaar zijn we nooit lager geraakt dan 450. En we zijn nu al bijna aan 600.
2: De meeste grondslapers zitten in de gevangenis in Antwerpen. Daar gaat het om 68 gevangenen. In de zeestraat van Hormuz zijn vandaag 2 tankers geraakt door projectielen. Dat meldt de Britse verantwoordelijke voor maritieme veiligheid. De straat van Hormuz is al maanden geblokkeerd door het conflict tussen de VS en Iran. Het is een belangrijke doorvaarroute voor olie wereldwijd. Op het Europees kampioenschap volleybal hebben de Red Dragons zich geplaatst voor de kwartfinale. Onze volleybalmannen schakelden Tsjechië uit. Ze verloren nochtans de eerste set met 20-25, maar wonnen de 3 volgende. Woensdag spelen ze in de kwartfinale tegen Servië of Slovenië. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.

ben al dagen in de war en doe zo vreselijk raar. Ik smeer brillantine op mijn brood en boter op mijn haar. Ik deed rozen in de koffiepot en dronk de bloemvaas leeg. Ik riep uit het raam, ik ben niet thuis, toen ik visite kreeg. Maar daarom niet getreurd, want wat is er gebeurd? Mijn schat heeft ja gezegd, mijn schat heeft ja gezegd. We gaan vandaag een trouwring kopen. Mijn schat heeft ja gezegd, mijn schat heeft ja gezegd.

Ik bracht een tandarts mijn gebit en zei, trek er maar vier. Vanmorgen zat ik in de trein met mijn pyjama aan. Ik zei juffrouw tot de conducteur en ik smeet mijn hoed door het raam. En vraagt u hoe dat komt, dan luidt mijn antwoord prompt. Mijn schat heeft ja gezegd, mijn schat heeft ja gezegd. We gaan vandaag een trouwring kopen. Mijn schat heeft ja gezegd, mijn schat heeft ja gezegd. Ik had het heus niet durven hopen. Eerst zei ze nee, en toen misschien. En later werd het weer, ik zal nog wel eens zien. Toen ik wanhoop.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: We tanken al maar minder diesel door de stijgende prijs. Bij tankstationuitbater Groep Bruno gaat het om 22% minder ten opzichte van september vorig jaar. Je hoort uitbater Luca Bruno.
3: We hebben al een stukje gemerkt vanaf het moment dat het boven de 2 euro ging. Dat was toch een psychologische drempel voor de klant. Maar nu gaan we zelfs naar 2,50 euro. Dus ja goed, we hopen toch wel dat die daling eens moet ingezet worden de komende dagen en weken.
2: Vanaf morgen stijgt de dieselprijs tot een nieuw record. De maximumprijs bedraagt dan voor het eerst 2,5 euro per liter. In het British Museum in Londen mogen bezoekers geen foto's meer maken van het wandtapijt van Bayeux. Dat heeft het museum bekendgemaakt. Omdat bezoekers die foto's nemen vaak te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom voor andere bezoekers blokkeren. Het tapijt van Bayeux is 70 meter lang en toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Op de tijdrit bij de belofte werd Matthijs van Kerkhoven 12e en Jasper Schoofs 17e. Sef van Kerkhoven kon niet starten nadat hij gisteren werd aangereden op training. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. En de volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.

Yanıma rıhnimurup Morza stek maverba Ik les liever een boek Worden gewoon heel traag verbaai Het leven tikt en loopt Wat is er nog van mij? De zon stond morgen zoek En weer een dag verbaai

is weg. En mijn zomer ook. Ik leef in mijn erfsnaam. Maar komt mijn winter ook.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De NAVO krijgt steeds meer signalen over een mogelijke Russische aanval op haar grondgebied. Die dreiging is afgelopen weekend besproken op een bijeenkomst van NAVO-generaals. Ook onze legerchef Frederik van Sina was op die bijeenkomst.
3: Dat zou dan geen grote aanval zijn, hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
2: De NAVO zegt dat ze voorbereid is op zo'n situatie. In Gent is een man vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw. De man werd ervan verdacht zijn vrouw van de trap te hebben geduwd. Maar daar ging de rechter niet in mee, zegt Peter Katoor van de rechtbank in Gent.
4: Omdat er te weinig concrete bewijselementen waren. Te weinig bewijs dat kon aantonen dat hij schuldig zou zijn. Bovendien, en dat is ook heel belangrijk, achter de rechtbank het scenario waarbij die vrouw is gevallen naar aanleiding van een epileptische aanval of een hersenbloeding, heel waarschijnlijk. Ten meer omdat die vrouw in het verleden reeds met diezelfde medische problemen kampte.
2: Ook de moeder van de man werd vrijgesproken. Zij stond terecht omdat ze het slachtoffer niet zou hebben geholpen. In het British Museum in Londen mogen bezoekers geen foto's meer maken van het wandtapijt van Bayeux. Dat heeft het museum bekendgemaakt. Omdat bezoekers die foto's nemen vaak te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom voor andere bezoekers blokkeren. Het tapijt van Bayeux is 70 meter lang en toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Op de tijdrit bij de belofte werd Matthijs van Kerkhoven pas 12e. Hij was nogthans bij de favorieten en is dan ook ontgoocheld.
5: Ik weet niet, van de start af aan echt niet het beste gevoel. Ik heb wel niet altijd best geslapen van de nacht, maar het was gewoon mijn dag niet.
2: Zijn broer Sef van Kerkhoven kan morgen niet starten bij de junioren nadat hij gisteren werd aangereden op training. Prins Emeriek gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een Deux Chevaux. Net als zijn vader Prins Laurent 32 jaar geleden. Dat maakt de prins zelf bekend. Hij noemt het een eer om zijn debuut te kunnen maken in de wedstrijd en kijkt er naar uit. Het is wel te hopen dat hij het beter doet dan zijn vader. Prins Laurent moest bij zijn deelname opgeven na motorproblemen. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.

Het Slaapmutske, een laatavondprogramma waarin muziek en poëzie het best met elkaar kunnen vinden. Samenstelling en presentatie, u Maarten van Gent. Lieve vrienden daar aan de andere kant, een goeie avond samen.

Mr. Ackerbilk met Leon Young Strings en Charlie Chaplin's Limelight. Hoort u ze ook, de stilte van het land?

Want hoog over dit alles klinkt een zachte melodie, als een teken van de verre overkant, de stilte van het land. De dichter uit Huldenberg, Jef van Uitzel. Daarover gaat ook het volgende lied. Als je de hoogste berg beklommen hebt en een wolk nog even de zonnestralen tegenhoudt en er daar plotseling een dal opduikt waar de aarde in vrede leeft met de mens.

Andy Williams suddenly there's a valley where the earth knows peace with man. Een ecologisch liedje dus. Je mag eens raden, ik ben het die van je houdt.

Johnny Mathis met het orkest van Ray Ellis op een gedicht van Lord Alfred Tennyson, Someone. Onze Vlaamse trots uit Peer, harpiste Anneleen Leenaerts, lid van de Wiener Philharmonica, hier met de wals uit Der Rosenkavalier.

Anneleen Leenaert en Friends. Uiteraard allen van de Wiener Philharmonica. Zij speelden in Alt-Wiener stijl de wals uit Der Rosenkavalier van Richard Strauss. Een stil klassiek moment in ons slaapmutsje. Wij komen nooit meer samen. De wereld drong zich tussen beiden. Soms staan wij beiden 's nachts aan het raam, maar andere sterren zien we in andere tijden. Uw land is zo ver van mijn land verwijderd, van licht tot verre duisternis, dat ik op vleugelen van verlangen, rustloos reizend, u zou begroeten met mijn stervenssnik. Maar als het waar is dat door grote dromen het zwaarst verlangen over wordt gebracht tot op de verste ster, dan zal ik komen, dan zal ik komen iedere nacht.

Soms staan wij beiden 's nachts aan het raam, maar andere sterren zien we in andere tijden. Versjes van een scheepskapitein. Jan Jacob Slauwerhoff, 1898-1936. En voor u speelde Manuel in the Music of the Mountains, muziek van Charles Trenet, I Wish You Love. Het kan. De wereld is zo mooi als de jonge lente. Het kan. De wereld is zo mooi als de jonge lente.

Gisteren was de wereld nog grauw, vandaag is die hemelsblauw. Peter Alexander, schön wie de jonge frühling. Misschien heette de uitverkorene Emma.

Georges Moustaki met eigen werk La Carte du Tendre. Heel mooi. Ga alsjeblieft, ga. Hadden we elkaar vroeger ontmoet, dan misschien was het wat geworden. Maar nu, ga. Walk away. Matt Monroe.

entrelocked Paula Kelly met Glenn Miller and the Modern Airs. I Know Why. Ik weet het dat ge mijn zijt, mijn alleen. Ik weet het en ik peins het wonder na en kan het niet bevatten hoe ik peins. Mijn is uw lach en de opslag uw ogen. Mijn is uw ziel, uw ganse, diepe ziel. Zal ik het straks begrijpen als ge komt, als gij uw hand mij zo vertrouwend reikt, het hoofdje half gebogen als in weemoed? Zal ik het lezen in een lange blik, het horen in de daling uw stem? Ik weet het wel, het zal mij droevig zijn als wie gevangen het verre zonlicht ziet, en tranen zullen komen, daar mijn ziel het geheimnis onzer liefde niet weet.

Mantovani en de Lady Greensleeves. En de versjes waren van Frederik van Eden, 1860-1932. Onbegrip of fascination.

Rijn Morgan Fascination. En ons eerste uurtje sluit ik af met een optimistische noot. Every time it rains pennies from heaven. Het zal mooi zijn. Bing Crosby. Tot zo.

0: sunshine and flowers. And if you want the things you want,
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen.
3: In Letland is een mogelijke militaire dreiging opgemerkt. Dat meldt het leger. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn er opgestegen. Wat er precies aan de hand is, is voorlopig nog onduidelijk. De NAVO kreeg wel al langer signalen over een mogelijke Russische aanval. Dat zegt ook legerchef Frederik van Sina.
4: Dat zou dan geen grote aanval zijn, hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
3: Ook in Polen is de luchtmacht alert. Dat is voorlopig nog preventief door Russische luchtaanvallen in de buurt van de grens. In Koolkerke bij Brugge is een Romeinse nederzetting ontdekt tijdens werken voor een bufferbekken. Het gaat om een nederzetting van bijna 2000 jaar oud, zegt archeoloog Sam de Dekker.
5: Op zich is het geen gewone nederzetting. Het heeft te maken met de plek, de kustpolders. En je moet dat zien dat dat 200 jaar na Christus was, iets als het verdronken land van Saaftingen. Dus iets dat onderhevig was aan overstromingen. En toch heeft de mens zich in het landschap gevestigd. Die heeft hier een dijk gebouwd, dammen gebouwd en die hebben daar hier activiteiten ontwikkeld.
3: Wie wil is woensdagmiddag welkom om de gevonden opgravingen zelf te bewonderen. En basketbalster Emma Meeseman verlengt haar contract bij Fenerbahçe tot volgend jaar. Dat maakt de club bekend op sociale media. Meeseman begint binnenkort al aan haar 5e seizoen bij de Turkse ploeg. Ze won met Fenerbahçe al 4 jaar op rij de Turkse titel. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.

Werner Müller met Victor Young's Golden Earrings. Welkom terug, lieve, trouwe nachtuilen. Dit komt uit de tijd toen er nog bals waren. Le bal chez Temporel.

GBA op een gedicht van André Ardelet, Le bal chez Temporel. Wie in de liefde zo is opgevoed dat hij de liefde dienen kan en voor de liefde moeite doet, hij is echt een zalig man. Van liefde komt altijd iets goeds. De liefde geeft een rein gemoed. Wat zou ik zonder de liefde dan?

orkest van Johnny Douglas speelde All I Ask of You uit The Phantom of the Opera. En de wijze verzen waren van de middeleeuwse dichter Henrik van Veldeke, 1150-1186. Ik kan het niet geloven dat jij verliefd bent op mij.

geplukt uit de film The Caine Mutiny. May Wynn, I can't believe that you're in love with me. En waar gingen die matrozen van The Caine 's avonds naartoe? Juist naar de taverne.

Arthur Mergent, onze Jacques Raymond, abends in der taverne. Met Lily naar het Poppentheater op het plein.

Lita Rosa met het orkest van Ted Heath. Hi Lily, hi Lo. De ware komt maar eens. Once and only once.

In Peking zijn er 9 miljoen fietsen, dat is een feit. En dat ik van je hou, dat is ook een feit. Katie Melua, 9 million bicycles. Ja, en dan nog al die auto's. Dan ben je blij als je 's avonds veilig thuiskomt. Back home again.

The Brothers Four try to remember the kind of September. De herfst wordt nu kil. De meeste bomen houden hun groen vol, maar de berken, van vorm en tint toch al ijl, slinken tot geesten. Hun schemerende skeletten zijn behangen met dunne gouden munten, waar de zon doorheen schijnt. Versleten dukaten die zullen vallen op vochtige Hollandse zandgrond. Hans Andreus.

John Riles, If Only I Had Time. Deze man is bereid de nodige tijd te wachten. I will wait for you.

Matt Monroe, I Will Wait For You. En u herkende Les Parapluies de Cherbourg van Michel Legrand. Hier zijn we bij het einde aangekomen. Le dernier baiser.

Annie Girardot met une chanson van Serge Lama, Le dernier baiser. Ja, vaak weet je het pas later dat het de laatste kus was. Te laat.

De Britse pianist-componist Alexis French, Bluebird. En ons onderrondje is alweer voorbij. Wil u nog wat zeggen? Wil u nog wat vragen? Graag een mailtje naar maarten.vangent@telenet.be. Tot volgende week, maar eerst gaan we nog een ring kopen. Vake, hij is zo mooi, ik wil naar de Porta Rossa een ring kopen. En als het niet mag, spring ik in de Arno. O God, ik wil sterven, Vake, heb medelijden. O mio babbino caro, pietà, pietà. U, Maarten van Gent.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Letland is een mogelijke militaire dreiging opgemerkt. Dat meldt het leger. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn er opgestegen. Het gevaar zou er intussen wel zijn geweken. Wat er precies aan de hand was, blijft wel onduidelijk. De NAVO kreeg al langer signalen over een mogelijke Russische aanval. Dat zegt ook legerchef Frederik van Sina.
3: Dat zou dan geen grote aanval zijn met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
2: De NAVO zegt klaar te zijn voor zo'n dreiging. In een appartement in Parijs zijn meer dan 75 katten ontdekt. Dat schrijft de krant Le Parisien. De politie deed de ontdekking bij een gedwongen ontruiming. De katten waren er slecht aan toe. Sommige van hen werden overgebracht naar een dierenkliniek. Een dertigtal moet voorlopig in het appartement blijven tot er voor hen opvang gevonden wordt. Op het Europees kampioenschap volleybal spelen de Red Dragons in de kwartfinale tegen Slovenië. De Slovenen schakelden in de achtste finale Servië uit met 3-0. Ons land haalde het van Tsjechië met 3-1. De kwartfinale België-Slovenië wordt woensdag gespeeld. Vannacht is het droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.